Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. City Day. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar City Day. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
6: Een hele prettige dinsdagmorgen. Welkom in de zomer van je leven. En die zomer van je leven is er op de radio, maar ook buiten. Kijk eens aan, de zon is van al de partij. Welkom. We beginnen met het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. De wegen in Vlaanderen lagen er vorig jaar erg vuil bij. Er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaams Mobiliteit minister Annick de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die grote hoeveelheden afval dumpen. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 in Waasmunster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvallen voor de Vlaamse vervoersmaatschappij als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven. Want ze controleren ook veel vaker op die bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat de lijn dit jaar 30 miljoen euro extra ophaalt door die extra controles op zwartrijden. Reizigers die hun boete niet in één keer kunnen betalen, doen dat vaak via een afbetalingsplan. En de brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, breidt nog verder uit. Het vuur verwoestte nu al meer dan 1300 hectare natuur, zegt de binnenlandminister Nunes. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. Franse politie pakte al bijna 60 mensen op voor brandstichting, al dan niet opzettelijk, van wie 2 voor de brand in het bos van Fontainebleau. Opnieuw een zonnige en zomerswarme dag bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden.
6: Dankjewel Bart en tot straks. Er staat momenteel 7,5 kilometer file. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas is er een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Ter hoogte van Waasmunster, je verliest daar 3 kwartier nu al vanaf Beervelde. En op de E429 Doornik-Brussel komt er 5 minuten bij van Tubeke tot Bergense Steenweg.
8: Van je leven.
9: Johan Henneman.

7 over 7, Secret Tip, die maakte je wakker op deze dinsdagmorgen met Son of My Father, de zomer van je leven. Ja, het is echt een zomer voor zonnekloppers, hè. Als er niet wat wolkjes voor de zon schuiven natuurlijk, ja. En dat gebeurt vandaag wel hier en daar. Daarover heb ik het zometeen in het tweede bericht. Na Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. En deze June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey.

Halfweg de jaren 70 was er nog geen social media, dus daar zouden nog wel een paar manieren bij komen. 50 ways to leave your lover. Paul Simon bij Nostalgie Plus. Het is 14 over 7. We gaan eens kijken wat voor weer het vandaag wordt. Wel, de zon die zal vandaag van de partij zijn. Eerst zondag na de middag in het oosten van het land. Wel wisselend bewolkt en langs de grens met Duitsland en Luxemburg. Is er mogelijk kans op een geïsoleerde onweersbui. Temperaturen van 26 graden op het strand tot 31 à 32 graden elders in ons land. Vannacht wordt het rustig en droog, maar wel heel zacht. Temperaturen van 15 graden in de Ardennen tot in ons landsgedeelte in Vlaanderen 20 à 21 graden. Het wordt weer zwoel. Morgen warm met veel zon. In het zuidoosten van ons land komt er... komen er wel wat wolken tegen het einde van de dag. Is daar mogelijk onweer. Het gaat stevig waaien morgen aan zee. Temperaturen van 25 tot 32 graden. En dan donderdag 26 graden aan zee. 31 graden in de rest van het land. Warm en zonnig. En mogelijk wat onweer vanuit Frankrijk. Maar dat is nog allemaal heel erg onduidelijk. Geniet van deze dinsdag. Dat moet je vooral doen. Met bijvoorbeeld Elvis. De zomer.

0: Zwieren met die heupen onder de douche vanochtend. Met Elvis en You're the Devil in Disguise. De Ritchie Family, die zorgde voor een van de leukste platen in de jaren 70. Die staat op het programma op deze dinsdagochtend hier in de zomer van je leven.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Telkens als ik dit nummer draai, dan zie ik dat videoclipje, want er waren toen nog geen videoclips, maar zie ik dat tekenfilmpje voor mij. Het zit echt op mijn netvlies gebrand, deze Love Is All van Roger Glover en zijn gasten.

7 voor half 8. Het is een bijzondere dinsdag vandaag. Nationale feestdag in Frankrijk. En die vieren wij hier bij Nostalgie Plus met de Franse top 100. Straks vanaf 11 uur kan je hem hier volgen.

0: jaren 60 voorbij waren, konden de Beatles samen niet meer door één deur, één studiodeur. En ze kozen dan maar andere studio's en aparte deuren vooral. George Harrison bracht My Sweet Lord uit in 1970 en die ligt klaar voor straks.
1: Goedemorgen. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvallen voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan 16 miljoen euro aan boetes uitschreven, want ze controleren ook veel vaker op de bussen nu. In Spanje bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen bij de verschroeiende bosbranden daar. Man van 63, dat wisten we al. En de Spaanse hulpdiensten die identificeerden gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Bij de Spaanse bosbranden stierven nu al 13 mensen. En bij Bpost kan je vanaf nu in een van hun pakjesautomaten ook een kluis huren om er je persoonlijke spullen in te bewaren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker genoeg capaciteit is. Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs die hangt af van de grootte van jouw kluis. En het weer dan. Opnieuw een zonnige en zomerse dag bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 19 kilometer file op dit moment op D17 Gent-Sint-Niklaas, plus 13 minuten van Bedevelde tot Lokeren. Op D17 Gent-Sint-Niklaas 10 minuten erbij van Maasmunster tot Sint-Niklaas-West, ook 10 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo. Op de R4 Gent-Mariakerke-Oostakker verlies je 5 minuten van Zelzaten-Noord tot Gent-Zeehaven. En dat is ook het geval op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan-Kontigse Steenweg.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: We gaan streng moeten zijn vandaag voor sommige artiesten. Voor Linda de Souza bijvoorbeeld. Op de Franse Nationale Feestdag trekt zij naar Portugal, bij wijze van spreken. Staat niet in de lijst, maar ik ga hem wel draaien. Oh, en Portugais komt eraan naar Stevie Wonder.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

Wie van Diana Ross houdt, die moet nog even geduld oefenen. 31 juli staat ze op de Lokerse feesten. Maar bij ons zit ze al in de zomer van je leven, hè? Ja, ik zie, ze staan nog voor 8 uur met de Upside Down. Linda de Souza, niet in de Franse top 100. Die je kan volgen vanaf 11 uur hier bij Nostalgie Plus.

Was het dan nog een Spanjaard geweest? Dat zou ik nog begrepen hebben. Zeker vandaag. Linda de Souza bij Nostalgie. Plus straks James Inkelman en Michael McDonald. En Jamo Bide, het is 16 voor 8. We gaan eens kijken wat de Vlaamse kranten op hun voorpagina titelen op deze dinsdag de 14e juli. Het Nieuwsblad bordt dat ook hier code oranje voor brandgevaar bijna 1000 hectare bos nabij Parijs in de as. 1765 ton. Blokklettert de krant ook opnieuw meer zwerfvuil langs Vlaamse wegen. En een grote foto van Remco Evenepoel op de voorpagina. Zelfs op rustdag denkt hij aan de tijdrit. Het laatste nieuws dan, amper helft van boetes voor zwartrijden betaald, ondanks grotere pakkans bij de lijn. Oost-Vlaams koppel bij dodelijke slachtoffers van Spaanse bosbrand. En Jurrie Tielemans, er staat ook een foto op de voorpagina van hem, naar Manchester United voor 41 miljoen euro. De standaard dan, Trump claimt straat van Hormuz als beschermheer en heft zelf tol. Hitteschuilplaatsen, nevelaars, vernevelaars liever en schaduwdoeken kunnen we leven of leren liever van hoe ze in het buitenland omgaan met hitte. En dan vindt het, je denkt dat je daar veilig bent, maar dat is niet het geval. Foto's van vrouwen die kleren verkopen gedeeld en geactualiseerd op Reddit. Dat titelt De Morgen. Dan de standaard vandaag. Europese landen verenigen zich voor Oekraïne. Met daarbij een foto van Zelensky en Macron. Ja, we zitten wel bij de krantentitels van De Morgen voor alle duidelijkheid nu. Nu hitte ook straks als een deken over ons ligt. Hoe kunnen we omgaan tegen, of hoe kunnen we ons wapenen tegen tropische nachten? En niet enkel op het veld wordt er getrapt. Het gaat over voetbal tijdens het WK. Is racisme publiek en brutaal? Gazet van Antwerpen dan, nu ook bij ons. Code oranje voor brandgevaar. En een foto van Tielemans en Rudy Garcia onderaan links op de voorpagina. Tielemans op weg naar Manchester United en Rudy Garcia naar de uitgang. En Belang van Limburg, die heeft het ook over brandgevaar. Code oranje voor brandgevaar in heel Limburg, titelt de krant. Trossard trekt naar Beziktas. En dan een bericht uit Houthalen Hellechteren. Schietpartij na discussie over parkeerplaats. 2 gewonden, 3 arrestaties en grote baan urenlang dicht. Dat zijn ze, de krantentitels voor deze woensdag de 14 juli.

Hele goedemorgen, 5 voor 8. Het woord iconisch is natuurlijk helemaal van toepassing op deze dame. Op Diana Ross verkocht liever meer dan 100 miljoen platen wereldwijd in haar carrière. En een van

0: Een van de beste discodansers van de 70s is zonder twijfel John Travolta. Die begon al dansend aan zijn carrière. En niet alleen op het Witte Doek danste hij de pannen van een dak, ook daarbuiten. Want voor hij eigenlijk begon te acteren, heeft hij een stevige dansopleiding gevolgd. En zingen kan hij ook al. Je hoort hem straks na het nieuws met Olivia Newton-John.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: ZIDEE. Nu tijdens de zolder stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZIDEE. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... ZIDEE. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZIDEE. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
0: Bonjour, nous sommes le 14 juillet. Beetje Frans bovenhalen, hè? Want we gaan feesten met de Franse top 100. Nog even geduld, straks om 11 uur begint hij. Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven. Your golden years. Nostalgie. Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er lag veel afval langs de Vlaamse wegen vorig jaar. Er is bijna 1800 ton zwerfvuil gevonden en opgeruimd. 30% meer als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden. Ook het sluikstorten stijgt, bewijzen cijfers van Vlaamse mobiliteit minister Aniek de Ridder. Het is niet dat mensen veel meer afval achterlaten langs onze wegen. Het zijn vooral de grootvervuilers die grote hoeveelheden afval dumpen. Zoals bijvoorbeeld langs beide kanten van de E17 in Waas. Münster in Oost-Vlaanderen. Minister de Ridder bekijkt nu of ze nog meer camera's kan plaatsen langs die zogenaamde hotspots. Amper de helft van de zwartrijders bij de lijn heeft zijn of haar boete al betaald. Beetje een tegenvaller voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. Als je weet dat controleurs vorig jaar voor meer dan €16 miljoen aan boetes uitschreven, want ze controleren ook veel vaker op die bussen. De Vlaamse regering wil trouwens dat de lijn dit jaar €30 miljoen extra ophaalt door die extra controles op zwartrijden. Reizigers die een boete niet in één keer kunnen betalen, die doen dat ook vaak via een afbetalingsplan. De brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van de Franse hoofdstad Parijs, breidt nog verder uit. Het vuur verwoestte nu al bijna 2000 hectare natuur, zegt de binnenlandminister Núñez. 600 brandweermannen proberen nu van op de grond het vuur te blussen. Franse politie sluit zeker vandaag en morgen nog een deel van die A6 af, bekende Route du Soleil, tussen Cély en Nemours. En in Spanje bevestigen de autoriteiten dat er zeker 3 Belgen omkwamen bij de verschroeiende bosbranden daar. Man van 63, dat wisten we al. En de Spaanse hulpdiensten identificeerden gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en haar man van 68. Bij die Spaanse bosbranden stierven nu al 13 mensen. Het is opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Ook morgen en overmorgen en vrijdag schijnt die zon volop en blijft het warm tot 31 graden.
0: Er staat 25 kilometer file op de E17 Gent-Sint-Niklaas, 20 minuten trager van Baasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde Koningslo. Je verliest ook 10 minuten op de R4 de ring rond Gent. Op het stuk Oostakker-Zelzaten van Scaldenstraat tot Gent-Zeehaven en andere vertragingen. Nergens meer dan 5 minuten.
2: Van je leven.
1: Johan Henneman.

Het filmkoppel waar we toch allemaal heel erg gek op waren eind jaren 70 uit Greece. You're the one that I want, Olivia en John. 6 over 8, dit is de zomer van je leven. De Beach Boys die gaan op vakantie. Ze hebben een ticket gekocht richting Kokomo. Bestaat niet, maar het moet ergens in de Caraïbe liggen als we het mogen geloven. Nu Louis Neefs.

Die kussensloop die schrijft voor de was. Die tranen hoef je niet bij te houden. Die tranen van Johnny Nash hier bij Nostalgie Plus. De reiskoffers zijn gepakt. En ze zijn vertrokken. De Beach Boys richting Kokomo.

0: geschreven voor een film, voor Cocktail, met in hoofdrol Tom Cruise. En een echte sterrencast die daaraan geschreven heeft, hè. Denk maar aan John Phillips van de Mama's en de Papa's, Scott McKenzie en Mike Love zelf natuurlijk van de Beach Boys. Over sterren gesproken, de sterrenliever in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus zijn straks Alicia Bridges, Team en eerst Jesse Green met Nice and Slow.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.

je dag goed beginnen met jouw favoriete plaat. De hit uit de 60s, 70s of 80s. De hits uit jouw golden years. Die ene hit waar jij zo van houdt. Die ene hit wel, die kan je gewoon aanvragen. Dan draai ik hem voor jou op deze dinsdagmorgen. Je kent ons nummer intussen, of niet? Zal ik het nog eens geven? 0477 900 800. Dat is een WhatsApp-nummer.

Zal ik dat nummer nog eens geven voor verzoekjes op deze dinsdagmorgen hier bij Nostalgie Plus? Natuurlijk vieren wij de zomer samen met jouw fantastische herinneringen. Met jouw favoriete platen uit jouw golden years. En je aanvraag stuur je gewoon door naar 0477 0477 900 800. Dat is toch makkelijk te onthouden. Claude Barzotti. Ja, dat is een Belg, hè? Maar wel in het Frans. Madame.

0: er is geen plekje in de Franse top 100 voor Claude Barzotti. Het is ook geen Fransman, hè? Maar wel een Belg. En dit nummer was nogthans een hele grote hit in Frankrijk, hoor. Deze Madame. Het is 8:58. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Als je naar het zuiden van Frankrijk op vakantie vertrekt en je moet langs de A6, de Route du Soleil, houd dan rekening mee dat die zeker vandaag en morgen afgesloten blijft tussen Parijs en Dijon door de verschroeiende brand in het bos van Fontainebleau. In de buurt van Parijs is dat. Die verwoestte al bijna 2000 hectare natuur. 600 brandweermannen proberen het vuur te blussen dat waarschijnlijk aangestoken is en de politie pakte daarvoor al 2 mensen op. Bij Bpost kan je vanaf nu in een van een pakjesautomaten ook een kluis huren. Om er je persoonlijke spullen in te bewaren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. Het kan voorlopig enkel waar er zeker genoeg capaciteit is. Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van de kluis. En sport, het is nu echt officieel en definitief. Club Brugge vond een opvolger voor een doelman Simon Mignolet. De Zwitser Jan Sommer komt transfervrij over van de Italiaanse kampioen Inter Milaan. De doelman van 37 ondertekende een contract voor 3 seizoenen bij landskampioen Club Brugge. En dan nog het weer. Nog tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer. 26 graden aan zee tot 33 elders. Als je wil afkoelen, moet je wachten tot komend weekend. Dan krijgen we wolkenvelden en opklaringen en rond 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 16 kilometer file op deze dinsdagochtend. Peanuts, hè? Want het is vakantie en iedereen lijkt wel met vakantie te zijn. Of toch tenminste niet onderweg. Dus druk, druk, druk. Nee, behalve op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Daar verlies je momenteel 21 minuten. Van Laasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot Vilvoorde Koningslo. En 6 minuten erbij op D40 Luik-Brussel. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En ook 6 minuten extra op de E429 door Brussel, van Tubeke tot Bergense Steenweg. Als je talent hebt, dan wil je ontdekt worden en dan moet je natuurlijk de juiste mensen ontmoeten om je talent eigenlijk aan de wereld bekend te maken. En dat is niet makkelijk, maar David Essex die dient zich nu aan met Gonna Make You a Star.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Doortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

12 over half 9. Mocht je vandaag van plan zijn met de trein naar Oostende te reizen, om te genieten van een dagje strand bijvoorbeeld, hou er dan rekening mee dat het treinverkeer tussen Brugge en Oostende momenteel in de twee richtingen is onderbroken. Dat komt door een kabeldiefstal de voorbije nacht. De kabel is op verschillende plaatsen doorgeript en beschadigd. En dat betekent dat die ook hersteld moet worden. En dat gaat nog een hele tijd duren, laten ze weten bij de spoorwegen. Er is vervanging voorzien, rijden bussen tussen Brugge en Oostende. Dus je zal met een beetje vertraging aankomen, maar aan het strand geraak je zeker. Ah ja, La Madrague van Brigitte Bardot staat klaar. En daarmee krijg je nog meer zin

nog meer goesting in de Franse top 100 die hier straks om 11 uur begint bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. Met Casey en de Sunshine Band. En Give It Up nu.

Ik heb ook een stemformulier ingediend voor de Franse top 100. Maar nee, het is me niet gelukt. Niet al mijn favorieten staan in de lijst. En een van mijn favorieten is een nummer van Brigitte Bardot. Die bracht in 1963 een nummer uit over haar huisje. Haar strandhuisje. Maar zeg maar strandhuis. Ze kocht het in 1958. En toen ze wilde stoppen met haar carrière in 1973, ging ze daar wonen, trok ze zich daar helemaal terug. Weg van nieuwsgierige blikken, weg van de pers, weg van het drukke leven. En La Madrague is echt een paradijs. Kijkt uit over de Middellandse Zee. Ja, want Brigitte Bardot is natuurlijk ook heel erg bekend geworden. Als, influencer toen, hè, voor Saint-Tropez. Ja, zo zou je dat nu noemen. Want ze zetten Saint-Tropez echt op de kaart. En La Madrague is echt een paradijs. Dat weten de verhuisters ook. En daar hoort ook een nummer bij. Het is echt een heel mooi nummer dat ze daarover gebruiken.

Het ziet er deze keer in de Tour de France echt naar uit dat het niet meer gaat om de eerste plaats. Die winnaar die kennen we al. Pogacar, denkt iedereen. Maar dat het nu om de tweede en de derde plaats gaat. Het klassement en ritoverwinningen, die zijn ook belangrijk. Vandaag een zware bergrit op het programma. Van 167 kilometer in het Centraal Massief. En dan Pogacar in toog houden natuurlijk. You win again, past Bee Gees.

0: Ja, film. Ja, dat staat vast. Maar wanneer die uitkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zal iets voor volgend jaar zijn voor de fans. Maar wij zijn al best tevreden met die grote hit van ABBA. Staat klaar voor na het nieuws.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
0: Het ruikt hier naar zon, het ruikt hier naar vakantie. Dit is de zomer van je leven.
7: Your golden years. Nostalgie plus.
0: 1 over 9 en het is tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Bart van Langenhoven. Bart, goedemorgen.
8: Als je naar het zuiden van Frankrijk nog op vakantie zou vertrekken, je moet langs de A6, de Route du Soleil. Hou er dan rekening mee dat die zeker vandaag en morgen afgesloten blijft tussen Parijs en Dijon door de verschroeiende brand in dat bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur verwoestte al bijna 2000 hectare natuur. 600 brandweermannen proberen dat vuur te blussen, dat waarschijnlijk aangestoken is. De politie pakte daarvoor al 2 mensen op. We zijn bij ons niet goed genoeg voorbereid op overstromingen. Dat zegt het centrum dat de risico's van klimaatveranderingen beoordeelt, precies 5 jaar na die dodelijke overstromingen daar in Wallonië. Er kwamen toen 39 mensen om. Onze regering nam wel enkele maatregelen om gelijkaardige crisissen te vermijden, zoals de oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en komen vooral te traag. Greenpeace trekt aan de alarmbel. Gezinnen betalen volgens de milieuorganisatie tot 15 keer meer voor energie dan die grote vervuilende bedrijven. Vooral door miljarden euro steun en gratis emissierechten aan de industrie profiteren bedrijven zoals ArcelorMittal bijvoorbeeld, terwijl gezinnen de rekening betalen. Greenpeace vraagt dat de regering minder cadeaus uitdeelt aan die grote vervuilers en dat geld inzet voor duurzame energie. Nog tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer bij 26 graden aan zee tot 33 elders. Als je wil afkoelen, moet je wachten tot komend weekend. Dan krijgen we wolkenvelden en opklaringen en rond 24 graden.
0: 20 kilometer file op dit moment op de Brusselse buitenring verlies je momenteel 40 minuten van Mont-Saint-Jean tot La Hulp. Ter hoogte van La Hulp is er een ongeval gebeurd. Let op, je kan er maar moeilijk voorbij. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas 23 minuten erbij van Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum en 10 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Bergense-Steenweg. Hou ook rekening met een ongeval op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas ter hoogte van Koningin Astrid. Daardoor verlies je nu altijd vanaf Sint-Niklaas Centrum. Er zijn ook daar veel verkeersproblemen. Andere vertragingen op dit moment, dat zijn er niet veel, maximaal 5 minuten.
9: De zomer van je leven.
1: Johan Henneman.

De hittegolf. Ja, daar zijn we nog niet zeker van dat die gaat komen. Maar het ziet er wel dik naar uit natuurlijk. De kans is klein dat die er niet gaat komen, laat ik het zo uitdrukken. De Dinky Toys met Kajanin, die in 1980 naar België emigreerde. En dat was nog eens een goed idee van haar, want ze heeft hier heel veel succes gehad. Had ze ook al, heeft een geweldige stem. En hier was ze te horen samen met Dinky Toys. Badfinger, met een nummer van Paul McCartney. Come and get it, na Frankie Valli and the Four Seasons.

0: Paul McCartney schreef het voor de Beatles. Het wordt ook toegeschreven aan de Beatles. En hij produceerde deze versie van zijn nummer voor Badfinger. En dat hoor je, hè? Die Beatles-sound in deze Come and Get It. Ja, de zon is van de partij vandaag. De zonnestralen die dringen overal bij je binnen. En dan kan je zeggen, oh, wat warm weer vandaag. Maar je kan ook zeggen, oh, fantastisch, we maken er een mooie dag van. Je omarmt de zomer dan. Doen we ook met onze muziek en met de spinners zo meteen.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C-c-mo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit-idee, zit-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
9: Zit-idee, zit-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
10: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
11: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
12: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
10: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
11: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: fluitend aan je dag beginnen. Dat kan hier bij Nostalgie Plus in de ochtend. Dan kan je gewoon een verzoekje aanvragen. Een nummer dat je graag hoort. Dan kan je gewoon gaan meefluiten op 1, 2, 3. Ben je mee? Ah ja, natuurlijk, want het is een van jouw favorieten uit jouw Golden Years. 0477-900-800. En daar heeft Danny uit Roeselare een bericht naar gestuurd. En Danny, die hangt nu aan de lijn. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Danny, je hebt zomerdagen die veel te warm zijn. En wat doe je tegen de hitte?
1: Met een beetje verduiken in mijn appartement. Soms, meestal, de maandag en dinsdag naar mij kom ik toch buiten om te tanken. Ja. En de andere dagen zoveel mogelijk binnen blijven.
0: Ja.
1: En in de koelte.
0: Ja, en naar de koers kijken misschien.
1: Soms, maar niet altijd. Nu vandaag in een bergrit, zit er een kans in dat ik ga kijken.
0: Oké, goed. Ik ben benieuwd wie er straks in die bergen de overhand zal hebben. Nou, ik vrees altijd dezelfde, hè, Pogacar. Ja, iedereen heeft het erover natuurlijk. Die is gewoon buitenaard sterk, vind ik.
1: Ja,
0: oké. Goed, Danny, we gaan het over muziek hebben. Hè, want heb jij een mooie plaat gekozen, man. De welke moet ik voor jou draaien?
1: Dank u. De Carpenters met Solitaire.
0: Ah, dat is toch wel een bekende plaat, maar je hoort hem zo weinig, hè?
1: Enorm weinig. En daarom zei ik, gisteren ga een berichtje sturen of vanmorgen ga een berichtje sturen. Ik kan nooit weten dat ik bingo heb. En inderdaad, ik heb bingo.
0: Ja, het is bingo.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dat nummer...
1: Ik hou meer van uit. Het is een warme, zoele stem. Jammer genoeg overleden. Van omstandigheden, nu zou het misschien nog kunnen redden. Maar dan was het, ziekte. Ja. Jammer dat ze overleden is zo vroeg.
0: Ja, maar grote artiesten die blijven onsterfelijk, hè? Zeker Karen Carpenter.
1: Inderdaad. En zeker op Nostalgie Plus.
0: Ik ga jou dat geschenk zeker gunnen. Ik ga Solitaire van Carpenters voor jou draaien op deze dinsdagmorgen. Danny, dat gaat heel warm aanvoelen, maar tegelijkertijd ook wat fris. En dat is goed natuurlijk vandaag,
1: inderdaad.
0: Hè?
1: Oké. Ja.
0: Hier komt hij. Zeg, bedankt om mee te doen, hè. Fluit je dag maar in met de Carpenters en Solitaire. Dag Danny.
1: Dankjewel. Ja.

Het is alsof het leven even stilviel dankzij Karen Carpenter. Dankzij de Carpenters, dankzij Danny en dankzij Solitaire. Ook jouw plaatje aanvragen, jouw favoriete hit uit de Golden Years. En je dag echt influiten bij Nostalgie Plus in de ochtend. Dat kan, ik heb straks nog tijd na 10 uur. 0477-900-800. Stok, Aitken en Waterman. Zij bepaalden voor een groot stuk de sound van de 80's. Onder andere ook voor Kylie Minogue.

0: en op kermissen. Nee, nee, niet op bingo-toestellen. Wel op flipperkasten. We vinden de hoed daar terug. Ja, dadelijk draai ik ze met Pinball Widget. 19 kilometer file nog. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De buitenring rond Brussel, daar verlies je momenteel 50 minuten. Van Brein-Lalleud tot Luilep, daar is een ongeval gebeurd. En daar zijn heel wat problemen, pas daar goed op. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas, 22 minuten erbij. Van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En 10 minuten trager op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas. Komt ook door een ongeval ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Ook daar kan je maar moeilijk voorbij. Daar staat een file vanaf Sint-Niklaas Centrum. Andere vertragingen, maximum 5 minuten.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Voor de regen moet je schuilen, maar voor de zon ook. Dan zoek je de schaduw op van een grote boom. Of een grote struik. Of een parasol, hè. En dan komt de koelte zo naar je toe. Zeker als je luistert naar Nostalgie Plus. En naar de zomer van je leven. Want het wordt wat frisser met Avalon van Roxy Music dadelijk. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De zomer van je leven. Nostalgie.

Zonnestralen genoeg, hè? En niet eens warm bij Roxy Music. En Avalon straks, over een dik uur. Dan beginnen we eraan aan de Franse top 100 op de Franse Nationale Feestdag. Ja, dan wil de Fransen vandaag ook een hart onder de riem steken. Want het land wordt geteisterd door hitte, door bosbranden. En dat is natuurlijk heel erg. En wij gaan toch die Nationale Feestdag met hen meevieren. Gaan zij ook doen, die Nationale Feestdag vieren. En misschien komt er wel een overwinning voor Frankrijk uit vanavond. In de halve finale tegen Spanje. Ja, het is een beetje evenwichtig, hè. Ik zou niet weten wie ik als winnaar moet aanduiden. Maar goed, we zullen kijken vanavond of Les Bleus het halen tegen Spanje. Les Bleus, die halen het zeker in de Franse top 100. Zeker als ze van muziek houden, want ik heb een pracht van een nummer uit de jaren 70 voor jou gevonden. Eentje die niet in de lijst geraakt is, helaas. Het gaat over Laurent Voulzy. En die werkte veel samen met een andere grote Franse artiest, met Alain Souchon. Die schreef het nummer trouwens. En dit is een nummer boordevol herinneringen aan die toffe muziek uit de jaren 60. En die muziek die je hier hoort, ook hier hoort liever in de zomer van je leven. Het gaat over Rock Collection, een heerlijke verzameling die je ook meteen meezingt.

dacht je van een wandeling? Dat moet niet met nieuwe laarzen of laarzen uit zolder zijn. Gewone wandeling, waar het fris en koel is, waar er veel schaduw is in de post of het park. Het zal het park worden met de Nick Stweker Band. Na deze van Wes. En Alane bij Nostalgie Plus.

0: Als er iets is waar je zeker leuke en romantische herinneringen aan hebt, dan is de kuskusdans. En die stond op naam van Richie Valens, weet je dat nog? Die is ook in de jaren 80 en de jaren 70 op veel vijven gedraaid. En de versie van Richie Valens, die zit straks in De Zomer van Je Leven.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Het was vorig jaar niet weg te slaan van de radio, maar ik draai straks het origineel na het nieuws van Suzy Quatro en Chris Norman. Stumbling. Het nieuws van 10 uur nu met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs hebben genomen of alcohol dronken. Dat blijkt uit een nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij jongeren om nuchter te blijven daalde opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder de komende weken naar verschillende zomerfestivals. Om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken. Er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende na een grote kabeldiefstal afgelopen nacht. Arbeiders van spoornetbeheerder Infrabel proberen alles zo snel mogelijk te herstellen, want de dieven knipten op verschillende plaatsen kabels door en vernielden ook de sporen. De hinder duurt zeker tot vanmiddag. Tussen Brugge en Oostende rijden nu vervangbussen voor de reizigers. In Groot-Brittannië lijkt niets Labour-politicus Andy Burnham tegen te houden om de nieuwe premier te worden van Groot-Brittannië dus. Binnen zijn partij krijgt hij genoeg steun van zo'n 350 parlementsleden van Labour om ontslagnemend eerste minister Keir Starmer op te volgen en te verhuizen naar Downing Street 10. Andy Burnham moet wel nog de steun krijgen van minstens 2 vakbonden, maar dat is maar een formaliteit, zegt de Britse openbare omroep BBC. Die verwacht dat Burnham nu vrijdag al officieel de nieuwe leider wordt van Labour. En volgende week maandag dan Keir Starmer opvolgt als premier. En tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer met maximaal tot 33 graden. Aan zee is het frisser met 27, 28 graden. En van zaterdag, nu zaterdag, tot en met volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden en zo'n 24 graden.
5: Dankjewel Bart, eens kijken naar de weg. 20 kilometer file geeft met Flitsmeister aan. De vertragingen van 5 minuten en meer op de Brusselse buitenring. Daar verlies je momenteel 50 minuten van Nijverlil tot Luilup. Dat komt door een ongeval, je kan er maar moeilijk voorbij. Houd daar dus rekening mee. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas 10 minuten trager van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En ook 10 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarten Danstaartlaan tot Jette. Op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas 5 minuten trager vanaf Sint-Niklaas Centrum. En ook 5 minuten erbij op de A12 Boom Antwerpen van Aartselaar tot het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg.
7: De zomer van je leven.
1: Johan Henneman.

Met wie wilde je een romantisch moment beleven na de kuskusdans op een vijf? En daarna ook, hè? Ja, dat was de bedoeling van La Bamba. Misschien is dat vandaag toch wel een beetje te veel. Me too. Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven. Fame van Irene Cara staat klaar. Nara.

0: Er zijn van die momenten dat je moedeloos wordt. En je denkt bij alles wat er gebeurt in de wereld, dat komt niet goed. Maar probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Hoewel, in de 60's waren ze daar ook mee bezig. Barry McGuire die heeft het er straks over in Eve of Destruction. En daarna is er ook Ellen Petrie.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Het gevoel dat iemand je volgt. Dat gevoel kan je zomaar overvallen op de luchthaven van Zaventem. Tenminste, als je op vakantie of op reis vertrekt of elders naartoe vliegt. Want Ellen Petrie die staat daar en die probeert het een en ander uit te vissen over jouw bestemming. Straks in de Ribbedebie met Petrie.

0: Met je hele lijf jezelf geven op de dansvloer. Dat doen we met de Jacksons en Shake Your Body hier bij Nostalgie Plus. Maar eerst...
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Benieuwd op wie ze haar bevallige oog heeft laten vallen, Ellen.
2: Hallo. Goeiedag. Ik zie jullie zo nog kijken naar het bord van naar waar gaan we gaan.
3: Wij gaan naar Bangkok.
2: Dus dat is wel al beslist.
3: Dat is al beslist, ja, absoluut. We zijn geen last-minute reizigers dat eerst aan te kiezen waar we naartoe gaan.
2: Nee, maar zo leek het even van op afstand. Dus dat was wel heel mooi te zien. Dus we hebben dan de papa. Jij bent?
3: Ja, ik ben de papa. Ik ben Roland.
4: Ik ben Tor.
2: Tor, dat is de zoon.
5: Marjolein.
2: Marjolein, de mama. Jona, de dochter. En waarom Bangkok?
3: Wij dachten eens een keer iets speciaal te doen, iets apart.
2: Oké, en ik ga even naar de mama. Brengt dat voor u zo'n beetje stress, dat je zo nu iets helemaal iets anders gaat doen?
5: Nee, eerder ontspanning juist. Ja, ik denk dat we goed zijn voorbereid. Het is een heel rondreis dat we gaan maken.
2: Oké, dus, en wie heeft die voorbereiding gemaakt?
5: Vooral de papa.
2: All right.
5: Ja. Dus het komt helemaal goed.
2: Dan ga ik me even terug naar u begeven. De voorbereiding, hoe heeft u dat gedaan? Heb jij zoiets, ik ben naar het reisbureau gegaan? Of? Nee, helemaal zelf.
3: Wel op tijd begonnen en dan rustig voor de laptop gezet en alles geregeld gewoon. En we laten ook een deel over aan het toeval. Hè. Een beetje avontuur inlassen natuurlijk.
2: Als je gaat terugkomen, wat hoopt het dat u gegeven gaat hebben?
3: Wat het mij gegeven gaat hebben?
2: Welk gevoel wil je?
3: Ik hoop dat we gewoon een maand veel plezier hebben gemaakt. Speciale dingen gezien hebben en goed gelachen hebben. Hè. Ja.
2: En speciale dingen zien, dat wordt dan meestal op foto vastgelegd. Ga ik me even begeven naar de jeugd. Zet jij veel op Instagram of zo van de hele reis?
5: Nee.
3: Ik heb de gsm ook niet bij. Dus dat is een eerste strategie waar
2: Je hebt de gsm. Hoe heb je dit gedaan? Want ik denk niet dat er heel veel ouders dit
3: dat
2: voor elkaar
3: best kijken. Mee. Ik denk dat dat vooral vlotjes gelukt is. Zonder weerbarstigheid.
2: Weerbarstigheid, maar wat was de chantage erbij?
3: Er is geen chantage mee gemoeid. Dat is volledig natuurlijk gebeurd. Ja.
2: Gewoon natuurlijk, geen gsm's mee thuis, klaar?
3: Nee, die liggen thuis een maand te wachten. Ja.
2: En heb je zoiets voor mij? Is dat prima? Geen gsm mee?
4: Ja, dat is prima.
2: En de zus? Geen gsm, dus geen contact meer?
6: Geen gsm eigenlijk, maar wel thuis een iPad. Maar het gaat wel lukken.
2: Oké.
6: Gewoon plezier maken in Thailand.
2: Heel plezier. Maar zeg, dat zijn een droomfamilie als ik dat hier zo hoor. Geniet er allemaal van.
3: Dankjewel.
2: Maak herinneringen zonder iPad en gsm dan, maar onder elkaar.
3: Dat gaan we doen. Ja, dat is plan.
1: Nostalgie Plus.

0: Een succes vol zonnestralen. Je zal wat voelen aan je radio. Die zal een stuk warmer worden met André van Duin en dan John Lennon hier bij Nostalgie Plus. Het is 11:50. Niet veel file meer, nog 7 kilometer op D17 Gent Sint-Niklaas. Verlies je 5 minuten van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En dat is ook het geval op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartselaar tot Kleidalaan. Contix Steenweg.
1: Bij Deban Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deban Meubelen.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

0: Iets romantisch, iets rustig. Ja, dat wordt vaak gevraagd. Wat dacht je van When a Man Loves a Woman van Percy Sledge? En dan nog een smaakmaker voor onze lijst. Onze Frans lijst die over 20 minuten begint.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

De Franse vlag die hangt nu halfstok, maar gaat zo stilletjes aan, langzaam, stapje voor stapje naar boven, richting Franse top 100 om 11 uur. En niet in de Franse top 100 genoteerd, net niet genoeg stemmen, is toch wel een van de grote sterren van de jaren 80. Ze werd geboren in Spanje, verhuisde als kind al naar Frankrijk, studeerde ook in Frankrijk piano, zang, Spaans en Italiaans. En dan vertrok ze hals over kop terug richting Italië en daar vervoegde ze een punkgroep nog wel. Heel wat anders dan de muziek die ze brengt. Daar schreef ze ook een eerste nummer. Dat werd niks. Een tweede nummer en daar zat wat in. Ze kregen een platencontract, maar dat nummer was wel in het Italiaans. En ook uit Frankrijk was er plots belangstelling. En meteen was de trein vertrokken voor Jeanne de Maas, die daarna nog vele hits scoorde, nog grote optredens gaf in Olympia. Jeanne de Maas met

Een frisse plons in het water. Dat is zeker iets om te doen vandaag. Dat kan altijd, maar lang niet overal. Houd daar dus rekening mee als je dat doet. Leen zit helemaal klaar, straks vanaf 3 uur. Maar eerst Sebastian. En zij presenteren vandaag de Franse top 100 op deze 14 juillet. Ook een lijst vol met herinneringen die je zelf hebt gestemd via nostalgie.plus. Veel plezier ermee. Hier is nog Status Quo.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
5: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Bonjour mes amis, ben je klaar om mee te zingen met de Franse top 100? Van de zwoele klanken van Serge Gainsbourg tot de onweerstaanbare hits van France Gall. Hier gaan we en het is Michel Fugain die de eer heeft om de lijst te openen. Op 100, attention mesdames et messieurs. Het is 11 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Goedemorgen. In Brussel heeft het gebrand in het Oxy-gebouw aan het De Broekeireplein. Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftschacht. Hulpdiensten evacueerden 3 arbeiders en minstens 2 van hen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. 1 brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten nog mensen vast in de liften, die doorzoekt de brandweer nu. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekeireplein in Brussel om de hulpdiensten niet te hinderen die al meer dan 100 arbeiders uit dat Oxy-gebouw evacueerden. En in de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die stierven tijdens de zware overstromingen 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld, toen onder meer de rivier de Vesder uit haar oevers trad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen daar in Eupen en 1 iemand verdronk. En straks zijn er ook nog herdenkingen in Verviers en Chauffontein met politici van de Duitsstalige en de Waalse regering en eurocommissaris Hajalabib. En al maar minder jonge chauffeurs zeggen dat ze niet met de auto zouden rijden als ze drugs hadden genomen of alcohol dronken. Dat blijkt uit de nieuwe gedragsmonitor van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de sociale controle bij jongeren om nuchter te blijven daalde opvallend. Om die evolutie te keren trekt onder meer Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder komende weken naar verschillende zomerfestivals om jongeren te overtuigen om onderling goed af te spreken hoe ze veilig naar huis geraken. En tot en met vrijdag genieten we van zonnig en warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het een beetje koeler met 27, 28 graden. En van nu zaterdag tot volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden en zo'n 24 graden.
1: Dankjewel Bart. Goed nieuws van op het weerfront. Ook goed nieuws van op de weg, want er is maar 1 file waarin je 5 minuten of meer verliest. Het zijn er ook 5 op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk.
3: De Franse top 100.
4: Sebastian de Krop.
3: Nummer 100.

0: Attention, mesdames et messieurs, dit was Michel Fugain, le Big Bazaar op 100.
1: De Franse top 100.
0: Ja, goedemorgen. Het is zover. We zijn eraan begonnen. Een hele dag de grootste Franstalige hits van bij onze zuiderburen. Het is vandaag 14 juillet en we vieren de Franse feestdag mee met de Franse top 100 hier bij Nostalgie Plus. Ik ben al eens gaan kijken naar de nummers in de lijst en ik ben ervan overtuigd dat je gaat genieten. Tot 6 uur waan je jezelf op een terrasje in een schilderachtig Frans dorpje met een lekkere pastis op het tafeltje voor je en een lokaal bandje die de ene na de andere Franse classic speelt. Michel Fugain die had de eer om de Franse top 100 te openen met Attention, mesdames et messieurs. En daar blijft het niet bij, want ik tel hem in totaal 3 keer. Verder op 99 met de Elvis Presley van Frankrijk. En dat is natuurlijk Johnny Hallyday. Als tiener zag hij Loving You, een film met Elvis. En Johnny Hallyday wist, dit wil ik ook doen. Dit wil ik ook worden. Dit is een van zijn eerste hits. Een nummer waarin je de invloed van Elvis duidelijk hoort. Pour moi, la vie va commencer. Johnny Hallyday.

Alain Barrière en Noël Cordier op 98 in de Franse top 100 met Tu t'en vas. Als jij een herinnering hebt, of een leuk verhaal bij een van de nummers uit deze lijst, dan mag je dat altijd laten weten. Dat is fijn om te lezen. Reageren kan je via onze website nostalgie.plus of je mag ook altijd een WhatsApp sturen op 0477 900 800. Frankrijk heeft een traditie van disco. Denk aan Patrick Hernandez bijvoorbeeld of Sheila and the B-Devotion. Amanda Lear ook, wel op 97 in de Franse top 100. Nog iets anders. De band Ottawan in het Frans met een heel humoristisch nummer. Een lekker absurde tekst om helemaal in zomerstemming te komen. Qui va garder mon crocodile cet été? Dit is Ottawan.

0: Leuk toch? En hoe lang is het geleden dat je dit gehoord hebt? Ottawa, qui va garder mon crocodile cet été? Ik heb een van de favoriete Franse chansonniers van mijn mama klaarstaan. Zoals altijd fan van Julien Clerc. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Straks op 95 in de Franse top 100. Eerst de Franse acteur Jacques Harry. Hij maakte begin 60's een uitstapje naar de muziek met Les Tomates. Een leuke cha-cha met de trompetjes helemaal aan het begin. Jacques Harry over iets meer dan een minuut.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: De Franse top 100.
1: Nummer 96.
12: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

0: Julien Clerc, als ik goed geteld heb, is hij de vaakst genoteerde artiest in de Franse top 100. 5 classics haalde de lijst. En dit was de eerste op 95. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. En dan nu Hervé Villard en 70's ontmoette hij de Italiaanse componist Toto Cotugno. Ze brachten samen 1,5 maand door in Milaan en zouden goede vrienden worden. Dit is een van de songs van Toto Cotugno waar hij een Franse versie van maakte. Reviens op 94. Hervé Villard en straks ook Clo-Clo, Claude François, voor het eerst.
1: Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, à

0: Frank Sinatra zou het nog bekender maken als My Way. Dit was Comme d'habitude van Claude François. Zometeen Felix Gray en Didi Barbelivien, de Franse top 100. Atouz Leffy op 92. En ook François Zardy.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
0: Een paar files onderweg, de plaatsen waar je 5 minuten stilstaat of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 10 minuten aan tussen Borgerhout en Merksem. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. Antwerpse ring richting Gent, 5 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En op de A12 naar Antwerpen ook 5 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk.
2: De Franse top 100.

0: Puur nostalgie dit. Herinneringen aan de jonge jaren. Niet van François Zardy, maar wel van Adriano Celentano. Want hij schreef dit en bracht het eerst uit in het Italiaans natuurlijk. La maison où j'ai grandi. François Zardy staat ermee op 91 in de Franse top 100. Leuk dat je meevolgt en meeluistert. Vandaag is één grote taalkursus. Je Frans wilt bijspijkeren voor zover dat nog nodig is. Met misschien wel een vakantie naar Frankrijk in het vooruitzicht. Zometeen Michel Sardou. Doe op nummer 90 met La Maladie d'Amour.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De Franse top 100.
0: Nostalgie plus. Nummer 90.

Het doet Sandra uit Peer terugdenken aan een Frans zomerliefje. Moet ergens eind jaren 70 geweest zijn. Een vakantie in de Languedoc. Ik was 17 en ontmoette er de jongen van mijn dromen. Een lokale Fransman, een jaar of twee ouder. We hebben twee leuke weken gehad. Maar nadien moest ik terug naar huis. En dit heb ik nog vaak gespeeld. Terug thuis op mijn slaapkamer. La Maladie d'Amour van Michel Sardou. Het is een leuke afwisseling van decennia, maar ook van stijlen in de Franse top 100. Zo is dit de 90s. Désenchanté, Mylène Farmer op 89.

0: Marco.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Zit-idee. Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit-idee, zit-idee.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
4: Zit-idee.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit-idee.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Het zomert ook in de Franse top 100 met Yaka Dansé straks. Eerst Nicoletta met Mami Blue.
6: Your golden years, nostalgie plus.
5: Het is 12 uur en Bart van Langenoven heeft nieuws.
7: Een goeiemiddag. In Brussel zijn zeker 200 mensen geëvacueerd bij een brand in het Oxygebouw aan het De Broekeireplein. Het vuur begon op de tweede verdieping en sloeg over naar de liftschacht. Er raakten minstens 3 mensen gewond. 2 moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. 1 brandweerman raakte bevangen door de warmte. Mogelijk zitten er nog mensen vast in de liften. Die doorzoekt de brandweer op dit moment. Politie vraagt om voorlopig weg te blijven van het De Broekeireplein in Brussel om de hulpdiensten niet te hinderen. En in de provincie Luik herdenken ze in verschillende gemeenten de 39 mensen die omkwamen tijdens de zware overstromingen 5 jaar geleden daar in Wallonië. Onder meer in Eupen, de eerste gemeente die door het water werd overspoeld, toen onder meer de rivier de Vesder uit haar oevers trad. De waterbom vernielde zo'n 100 gebouwen daar in Eupen en 1 iemand verdronk. Straks zijn er ook nog herdenkingen in Verviers en Chauffontein met politici van de Duitsstalige en Waalse regering en eurocommissaris Hadja Labib. De Europese troepenmacht gaat dit najaar voor het eerst oefenen in Polen samen met het Oekraïense leger. Dat bevestigt premier Donald Tusk van Polen. Die zogenaamde Coalition of the Willing, die Oekraïne steunt, bestaat uit 35 landen, waaronder ook België. Naast Poolse soldaten doen ook Franse en Britse militairen mee. De coalitie wil een multinationale troepenmacht opzetten, geleid door Europa, om de veiligheid van Oekraïne te garanderen. Wanneer er een staakt het vuur komt met Rusland. Want die oorlog duurt nu toch al bijna 4,5 jaar. Tot en met vrijdag is het genieten van zonnig en warm zomerweer met maxima tot 33 graden. Aan zee is het 27, 28 graden. En vanaf nu zaterdag tot en met volgende week maandag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. En ook iets koeler, zo'n 24 graden.
5: Ik tel er 4 files waarin je 5 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 5 minuten aan. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost, daar staat een defect voertuig en de rechte rijstrook is versperd. E313 naar Antwerpen, 5 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. E17 naar Antwerpen, 5 van Waasmunster tot Sint-Niklaas-West. En ook 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
3: Franse top 100.
1: Sebastian de Krop.
3: Nummer 85.

Zie het al voor je, een strand ergens in het zuiden van Frankrijk. Wind door je haren, voeten in het zand. En uit de strandbaar klinkt de Yaka Dansé van Raft. Heerlijk, alhoewel je er niet eens voor naar het zuiden moet om ervan te genieten. Want ook hier bij ons is het prachtig zomerweer. Veel zon, 27 graden nu al. En het wordt nog een beetje meer. Ik heb het gevoel dat de Franse top 100 nog zoveel leuker klinkt met dit mooie weer. Franse muziek geeft ook vaak wel een vakantiegevoel, vind ik. En dat heb je straks ook met Thierry Pastor. Le Coupe de Folie komt eraan. En Serge Gainsbourg, nu al met het nummer dat je ook van Jo Lemaire kent. Op 83, Je suis venu te dire que je m'en vais.

0: Thierry Pastor in de Franse top 100. Hij begon als pianist voor Gilbert Montagnier, ging mee op tour, maar zou uiteindelijk ook zelf succesvol worden met dit als zijn grootste succes, Le Coup de Folie van Thierry Pastor. Straks neem ik je mee naar het Eurovisie Songfestival, de toppeditie van 1973, waarin Anne-Marie David het net haalde van Mos Sedaris en ook Cliff Richards. Eerste Sacha Distel op 81. Ma femme.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
7: De Franse top 100. Nostalgie Plus.
8: Nummer 81.

Anne-Marie David zwon in 1973 voor Luxemburg het Eurovisie Songfestival. Ze hadden daar wel een gewoonte om Franstalige zangeressen in te schakelen. France Gall bijvoorbeeld. Ze won eerder al voor Luxemburg met Poupée de Cire, Poupée de Son. Een nummer dat je nog te goed hebt in deze Franse top 100. En Corinne Hermès een paar jaar later ook. Tu te reconnaîtras Anne-Marie David op 80 in de Franse top 100. Tot 6 uur vanavond de grootste Franstalige hits uit Frankrijk, want het is 14 juillet. Lee neemt het vanaf 3 uur van me over, maar eerst heb ik nog heel veel muziek voor je. Ken je bijvoorbeeld Les Rois Mages nog? Het is een bewerking van een nummer van Middle of the Road. Sheila had er een hit mee bij ons in Vlaanderen. Eerste Stone, Eric Chardin. Met L'Aventura op 79.

0: Le Roi Mage van Sheila, zometeen een guilty pleasure van mij. Ik weet dat ik begin jaren 90 met mijn ouders op reis was in Frankrijk. En ik hoorde Jordi op de radio, een jong gastje van een jaar of vijf. En ik vond dat zo leuk dat ik echt het plaatje moest hebben. We zijn speciaal naar een platenzaak geweest voor een cassetje van Duur Duur Dijtere BB. Jordi op 77. De eerste weg op voor de files die met 5 minuten vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je 10 minuten van Berchem tot Antwerpen Centrum. E17 naar Antwerpen, 5 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 minuten van Antwerpen Centrum tot in Berchem.
1: De Franse top 100.
2: Nummer 77.

0: Johnny Hallyday, daar was hij voor de tweede keer al na Pour moi, la vie va commencer. Staat ook Que je t'aime in de lijst op 76. Rosanne stuurt prachtig nummer van onze Johnny. En daarvoor Jordi Durdur d'être un bébé. Christel reageert via Nostalgie.plus en schrijft: ik moest dat nummer op repeat afspelen toen mijn zoon zo'n 2 jaar was. Uren op repeat om hem tevreden te houden. Wel, je zal niet de enige geweest zijn, denk ik, Christel. Zometeen een Nederlander in de Franse top 100. Is dat dan een foutje? Nee, want Dave mag dan wel geboren zijn in Amsterdam. Op zijn 21ste verhuisde hij al naar Frankrijk. Werd er een succesvol tv-gezicht, maar zou eerst een muziekcarrière uitbouwen. Dave en du côté de chez soi op 75. En ook Gérard Lenormand.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De Franse top 100. Nostalgie
3: Plus. Nummer 75.

leuk met dat kinderkoor ook. Hè? Gérard Lenormand zou, als hij president wordt, graag de jeugd en de jonge kinderen wat extra plezier schenken. Si j'étais président. Wat zou de hoogst genoteerde Songfestival-inzending zijn? Ik had er net al Anne-Marie David en straks Séverine, un banc, un arbre, une rue. Eerst Jean Ferrat, die het landschap van de Ardèche omschrijft. Op 73, La Montagne.

Als je kijkt naar de Songfestivalwinnaars in de 60s en 70s, er zat heel veel Franstalig bij, ook dit. Un bon canard, une rue op 72, Séverine. Straks neem ik je even mee op een rit langs de Côte d'Azur bij de ondergaande zon. Palmbomen langs de weg en jij helemaal in het moment met Le Métek, Georges Moustaki op de radio. En dit is al Amina in de Franse top 100. Le dernier qui a parlé.

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Goedemiddag, dit is de Franse top 100 met Marie Myriam, dat mooie L'oiseau et l'enfant, maar eerst Gilbert Bécaud. Your golden years. Et maintenant. Nostalgie Plus. Het is 1 uur, het nieuws met Frauke Kajon.
5: Goedemiddag. Bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren, hebben de hulpdiensten wel degelijk direct een AED-toestel gebruikt. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen defibrillator aanwezig. Maar het parket spreekt dat tegen en zegt dat een van de redders ook meteen begon te reanimeren. Een bedsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het kindje ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen onderschept. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 17 ton. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Of ze verplaatsen de drugs van grote vrachtschepen naar kleine bootjes nog op zee. Tegelijk is er wel meer cannabis onderschept, zo'n 17 ton. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. En de Noorse kroonprinses Mette Marit heeft het ziekenhuis verlaten, bijna een maand na haar longtransplantatie. Dat meldt het Noorse Koningshuis. De kroonprinses lijdt aan een zeldzame longziekte en werd daarvoor vorige maand geopereerd. Volgens de dokter stelt ze het goed. De komende periode revalideert Mette Marit thuis. Ze reageert intussen dat ze dankbaar is voor de nieuwe longen die ze heeft gekregen. En ze bedankt iedereen voor de steun. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, iets frisser daar, zo'n 26 graden. Ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Vanaf donderdag krijgen we 's avonds wel mogelijk een warmte-onweer.
4: Dankjewel, vrouwtje. 1 file voorlopig waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Het zijn er 20 op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen-Zuid. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig.
6: Franse top 100.
2: Sebastian de Krop.
6: Nummer 69.

0: Een ode aan de vrede en zo blijft het actueler dan ooit. L'oiseau et l'enfant van Marie Myriam.
1: De Franse top 100.
0: Jawel, een hele goeiemiddag als je ook nog aan tafel moet. Misschien kan je kiezen voor une baguette, vin et fromage. Want dan ben je helemaal in de sfeer van deze Franse top 100. Danielle is aan het meegenieten terwijl ze onkruid aan het wieden is in de tuin. Ze heeft speciaal een verlengkabel gelegd om vooral niets te moeten missen van al die leuke Franse muziek. Ook Cookie is blij. Ik ben gek van Franse muziek en volop aan het meeluisteren en zingen. Net als Peter, Jodassin en Letty. En jij mag voor hem op nummer 1 of iets van France Gall. Wel, het zal je niet verbazen dat beide er nog aankomen. En Christel schrijft: mijn papa is overleden in 2012. Dit was zijn muziek. Hij voelt dan ook zo dichtbij vandaag. Wel, dat is natuurlijk de Franse top 100. Hè. Dat is wat hij met ons doet. Muziek verbindt. Muziek is emotie en herinneringen. Heel leuk. En ik zal Peter meteen blij maken met een andere van Jodassin. 67. Ça va pas changer le monde.
2: C'est drôle,

0: zaten in Parijs, in Montmartre, met een schilder die terugdenkt aan zijn jeugd, La Bohème van Charles Aznavour. En omdat Parijs zo'n mooie stad is, blijf ik er graag nog even hangen. We gaan naar de cafés en de uitgaansbuurt voor een leuke en vooral exotische avond. Vol met Latino-invloeden en veel gedanst. Paris Latino van Bandolero heeft ook de Franse top 100 gehaald. Het komt eraan, net als Michel Sardou op 65. Enchantant.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos.
3: Ricci, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ricci.
4: Zit idee.
1: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit idee.
1: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
4: Zit idee.
1: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit idee.
1: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: De Franse top 100.
7: Nostalgie plus.
8: Nummer 65.
9: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beau.

0: Zie je jezelf nog zitten op een klein dorpspleintje in Frankrijk? Krekels op de achtergrond, een glas rosé in de hand. En uit een oud luidsprekertje klinkt dan dit. Perfect voor op een zwoele zomeravond bij de ondergaande zon. Paris Latino van Bandolero staat op 64. En dit is een van de favorieten van Daniel, Francis Cabrel en Je l'aime à mourir.
1: Moi, je n'ai

0: Hij zou er ook nog een Spaanstalige versie van opnemen en uitbrengen. Francis Cabrel en Je l'aime à mourir straks. Ze waren een paar woordjes Engels in de Franse top 100 met C. Jérôme die achter een zoen hengelt. À cause des garçons heb ik ook klaarstaan. Eerst twee files met 5 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op de Antwerpsring richting Gent. Daar verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Uitkijken daarvoor een defect voertuig. En op D17 naar Antwerpen 5 minuten extra tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum.
1: De Franse top 100. Nostalgie Plus. Nummer 62.

0: Als ik het mij goed herinner, is dit ooit bij mij op school in de Franse les nog voorbij gekomen. Ik had een leraar die wel eens graag met muziek aan de slag ging en liedjes vertaalde. En dat had hij wel goed gezien, want zo vonden we zijn lessen Frans ook nog leuk. À cause des garçons. Straks Julien Clerc nog eens, ma préférence op 60. En ook de eerste van France Gall, en dat is évidemment...
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Sommige

0: Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

Julien Clerc, hij schreef dit voor actrice Miu Miu nadat hij aan haar zijde mocht meespelen in een Franse film. Zij was op dat ogenblik, ja, zeg maar, de vedette van de Franse cinema. Ma préférence, Julien Clerc, op 60 in de Franse top 100. En dit is France Gall, dus évidemment eentje hoger, op 59. Ja.

We zitten in de 80's en toen kwam de synthesizer op over de hele wereld en dus ook in Frankrijk. Jean-Mas en Rouge et Noir. Straks de grootste hit van Alain Barrière. Ma vie staat op 56 in de Franse top 100. Eerste eentje die ik associeer met zomervakanties in Frankrijk. Ik heb daar heel goede herinneringen aan, want ik doe het nog ieder jaar, nu met mijn kinderen, op reis naar Frankrijk. Toen ik een kind was, speelde dit heel vaak op de radio. Onderweg op de autoroute du Soleil, La Balade des gens heureux van Gérard Lenormand.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
9: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Check al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De hele dag al zit je met je hoofd in Frankrijk dankzij de Franse top 100. Zometeen met Dalida die ons doet dansen. Your golden years. In Monday, Tuesday. Nostalgie Plus. Het is 2 uur en Fraukje Kaljon komt erbij met nieuws.
2: Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw op het De Broekijreplein in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn gestorven. Er is ook sprake van 6 vermisten. Ze bevinden zich wellicht op de werf, maar de hulpdiensten konden hen nog niet bereiken. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor werken in het gebouw. De meeste zijn wel in veiligheid. Bij de reanimatie van de kleuter van 5 die bijna verdronk in een zwembad in Wetteren hebben de hulpdiensten wel degelijk direct een AED-toestel gebruikt. Dat bevestigt het parket na onderzoek. De ouders van het kindje reageerden woedend op de hulpdiensten. Volgens hen was er geen defibrillator aanwezig, maar het parket spreekt dat tegen. Een van de redders reanimeerde het kindje meteen. Het werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een wetsdokter onderzoekt nu hoe het ongeval precies kon gebeuren. En er is veel te doen rond de zelfrijdende auto's van Tesla. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder besliste vorige maand dat die zelfrijdende auto's op onze wegen mogen rijden. Maar ze negeerde daarbij enkele kritische opmerkingen van het departement Mobiliteit. Zo kan de auto moeilijk verkeersborden en wegmarkeringen inschatten. En intussen gebeurde al een eerste ongeval met zo'n zelfrijdende auto. Maar De Ridder blijft achter haar beslissing staan. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, net iets frisser daar bij zo'n 26 graden. En ook de rest van de week genieten we nog van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds mogelijk een warmteonweer. En vanaf vrijdag iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam.
1: Even file voorlopig waarin je 5 minuten of meer stilstaat. Het zijn 10 minuten vertraging op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
3: De Franse top 100.
4: Sebastian de Krop. Nostalgie Plus. Nummer 55.

0: Waarom is er discriminatie op de korrelnamen Goldman E. Jones op 54? Een rocknummer en zo hebben we er nog niet veel gehad in de lijst. Je te donne.
1: De Franse top 100.
0: Ja, Sofia die reageert met een hele lange... Oh, Jean-Jacques Goldman. En dat in Spanje. Ze is op vakantie en zit op terras met de muziek van Nostalgie Plus en de Franse top 100 natuurlijk. Patrick en Anne zijn ook aan het meegenieten. Hij stuurt via WhatsApp. Ik ben opgegroeid met de Franse muziek. Ik woonde pal op de grens en herbeleef mijn jeugd. En ook Annemie is blij. Zalig die Franse top 100. Hopelijk staat L'été en Dien van Joe Dassin hoog. Want ja, dat was onze openingsdans. Ik ben al eens gaan spieken. Het staat hoog, maar waar exact, ja, dat ga je moeten verder horen en verder ontdekken natuurlijk. Je zal ook niet de enige geweest zijn, denk ik, die dit nummer natuurlijk Franstalig had als openingsdans. Want in 70s en 80s werd daar wel vaker voor gekozen. Want toen groeiden we voor een stuk toch ook wel op, hè, met de Franse muziek en Franse tv bijvoorbeeld ook. Er is nog tot 6 uur de Franse top 100. Straks over een uurtje neemt Leen de Marais het van me open over voor de finale van deze mooie lijst. En in afwachting heb ik ook nog heel veel Franse parels. Straks bijvoorbeeld de eerste en meteen grootste hit voor Hervé Villard. Hij was 18 toen hij scoorde met Capri, c'est fini. Eerste Cookie d'Anglais op 53, Femme Libellée.

0: Reviens kreeg je al in het eerste uur van deze Franse top 100. En dit is Capri Sefini van Hervé Villard op 52. Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus. Met in de laatste week van juli ook nog de zomertop 500. Straks een nummer die daar zeker ook moet instaan. A Bailor Calypso van Eli Medeiros. Een zangeres die op haar 14e met haar ouders naar Frankrijk verhuisde. En daar deze hit scoorde. Het komt eraan, net als Catherine Ferry, die net niet in de top 50 staat. Want 1, 2, 3 haalt plaats 51.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: De Franse top 100.
6: Nummer 51.

Dit doet mij terugdenken aan een zomer een paar jaar geleden. Ik was met het gezin op vakantie in de Lot in Garonne in Frankrijk. In een B&B en glamping van een Vlaams koppel, Bart en Gieten. En ze hadden daar in het dorp een wekelijkse schuimparty waar met de B&B steeds naartoe getrokken werd. Eerst aan lange tafels eten en drinken met de locals en daarna dansen tussen het rondvliegend schuim. Wel, dit was een van de nummers die daar toen ook voorbij kwamen. A Bailar Calypso, ja, Frankrijk en schuimparties, dat blijft voor mij toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn zo half weg in de Franse top 100. En dat wil ook zeggen dat het beste nog moet komen. Zo neemt Charles Trenet jou straks heel graag mee naar zee. En dit is al Gesh Patti, ook een heel mooi nummer. Staat op 49 in de Franse top 100. Etienne.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Het is zonder twijfel het oudste nummer in de Franse top 100, want het werd 80 jaar geleden uitgebracht. La Mer van Charles Trenet. Zometeen Monsieur 100.000 volt, Gilbert Bécaud met Désiré. Eerste weg op voor nog 3 files waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Op D17 naar Antwerpen vlieg je 10 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de A12 vanuit Antwerpen 5 tussen Wilrijk en Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 minuten van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel.
2: De Franse top 100.
1: Nostalgie. Nummer 47.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: De Franse Top 100.
2: Nostalgie Plus. Nummer 46.

brengt je meteen terug naar Parijs op terras in zo'n typisch Frans zaakje. Een lekkere pasties voor je, mensen die voorbij slenteren. En Charles Aznavour uit de luidsprekers in zijn stad. Want in Parijs is hij geboren. Hè. For me, formidable. En dan nu een paar maanden terug in de tijd naar de start van de lente. Le printemps op 44. Michel Fugain, Le Big Bazar. Ja.

0: Dieu.
1: Jeanne Manson was een sekssymbool. In de 70s haalde de Playboy, maar was vooral muzikaal natuurlijk ook heel succesvol. Avant de nous dire adieu, dat ga ik ook zeggen trouwens. Adieu, Leen is hier met het vervolg van deze Franse top 100. Ze telt samen met jou af tot 6 uur naar de nummer 1. En om in het genre te blijven, Françoise Hardy nog voor 3 uur met Comment te dire adieu. En dit is Pierre Goscola op 42 met Lady.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten. Even bollen. Voor een glimlach op je snoer.
6: Even bollen.
7: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Die dag bij de interview. Dokter in Ronse.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
13: En ik presenteer je op je favoriete zender de beste 40 Franse chansons, te beginnen met Babacar zo dadelijk. Het is goed, 3 uur nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn meerdere doden gevallen. En er zijn ook 6 vermisten, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. De brandweer vond de lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om alle 6 vermiste mensen. Maar er kunnen ook nog mensen in een andere lift bevinden. De brandweer onderzoekt dat nog. Het vuur brak vanmorgen uit. 200 arbeiders waren aanwezig voor renovatiewerken in het gebouw. Zij worden nu opgevangen. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Krivits investeren bijna 10 miljoen euro in zomerscholen. Daar krijgen kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En Frankrijk viert zijn nationale feestdag 14 juillet met een indrukwekkende militaire parade. Bijna 6.700 soldaten marcheerden door het centrum van Parijs met honderden panzervoertuigen, helikopters en vliegtuigen. Meer dan 50.000 mensen kwamen kijken naar die parade. Onder wie ook de Oekraïnse president Zelensky, de Britse premier Starmer en de Duitse bondskanselier Merz. Het feest is nog niet helemaal voorbij. Misschien kan Frankrijk vanavond al opnieuw vieren met een overwinning op het WK voetbal. Het speelt vanavond de halve finale tegen Spanje op die Franse feestdag. Deze namiddag volop zon met maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, iets frisser daar bij zo'n 26 graden. Ook de rest van de week nog genieten we van veel zon en zomerse temperaturen. Donderdag krijgen we 's avonds mogelijk een warmteonweer. Vanaf vrijdag dan iets meer wolken, maar wel nog altijd heel aangenaam.
15: De Franse top 100.
16: Leen de Marais.
17: Nummer 40.

Babacar, een van de vier noteringen van Franz Gall in deze top. En zoals al haar nummers, geschreven door haar echtgenoot Michel Berger over een Senegalese baby die ze besloten financieel te ondersteunen eerder dan haar te adopteren, zoals de moeder, de straatarme moeder, aanbod. Babacar, zo heette de baby. Hierna nog twee Franz Gall dus te gaan. Zeer goedemiddag. Wat een heerlijke dag. Schoon weer, iets te warm naar mijn goesting, maar we gaan niet zagen. Niet te veel verkeer op de baan, ook altijd tof. En wat een feest voor onze oren. Ik denk dat ik niemand zal horen klagen. Een mooie lijst is het geworden, door jou samengesteld. En voor de nummer 39 gaan we flaneren over de bekendste avenue van Parijs. Ik zou zelfs durven zeggen van de wereld. De Champs-Élysées. En we doen dat aan de arm van Joe Dassin. Ik vind dat precies niet mis.

0: Franse top 100.
1: La Môme, de mus, omdat ze zo klein was. Edith Piaf, 1,47 meter, met een stem die omgekeerd evenredig was aan haar lengte. Maar ze mag nog niet te ver wegtrippelen, dat musje van ons. Want we hebben haar nog eens nodig voor Non, non, je ne regrette rien. Overal in Frankrijk, groot feest vandaag voor de 14 juillet. Alhoewel het door de vele bosbranden misschien wel hier en daar wat in mineur zal zijn. Maar ik vermoed dat elke levende Franse artiest die nog een podium wil opkruipen, dat vandaag ook kan doen. Julia Claire zoekt de verkoeling van Bretagne op de Francofolie in La Rochelle, waar dit hier ongetwijfeld zal weerklinken op 37 Si on chantait. Hier is Julia Claire.

0: En wees maar zeker dat ze daar nog altijd aan zijn lippen zullen hangen vanavond in La Rochelle. Naar aanleiding van de 14 juillet. Julien Clerc. Zometeen luisteren we naar 17 jongens die ons samen iets muzikaal willen vertellen. Maar eigenlijk zeggen ze dat er niks verandert in de wereld.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: De Franse top 100.
10: Nummer 36.

0: Het was het eerste singeltje voor Annette. Het hield mij om van de Franse taal te houden en mijn best te doen voor de Franse les, schrijft ze. Heerlijke top. Ik zit op mijn terras. Ik heb een dagje vrijgenomen om helemaal te kunnen luisteren. Woorden van Thomas en ik ben helemaal gelukkig met die beslissing. We gaan van 1971 naar 85 met een prettig gestoord liedje van het trio Bill Baxter en daarna La Poupée qui fait non van Michel Polnareff.
1: Nummer 35.

pas déjà, je t'inventerai. Merci.

Eerst waren ze buren en daarna en amoureux om te eindigen als vrienden. En tussendoor een van de tofste Franse liedjes op te nemen. Mooi duo. Dalida et Alain Delon. En Dalida horen we uiteraard nog eens voor 6 uur met dat verhaal van Gigi. De Frank Sinatra van Frankrijk, nu wordt hij wel eens genoemd. En dat is niks overdreven. Hij bleef tot op het laatste optreden. En dat wil zeggen 94 jaar, een hele grote meneer. Laatste van 4 noteringen voor Charles Aznavour.

0: denk dat het enige Franse nummer is in deze top 100 dat in het Engels is gezongen. Charles Aznavour, die mag dat.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.

Emma of You Know I Love You, A Shake was dan de eerste Franse videoclip die op MTV werd vertoond. Ton, een stoere matroos, 1983 was dat, en kwam van deze jongen, Axel Boer, Cargo.

0: van Axel Boer. Zijn vader heette Frank Boer. Frank Boer waarschijnlijk. Hij was een van de stemmen, las ik ergens, van de verzetsradio Radio Londres in de Tweede Wereldoorlog. Ook wel speciaal, hè?
1: De Franse top 100.
0: Michel Delpech, 2 noteringen voor de beste man in deze Franse top 100. De hoogste zal pas over een uur of 2 zijn. En de eerste komt er nu aan over de Europese tegenhanger van het Woodstock Festival in Amerika. Het hippie festival op de Isle of Wight in de UK. White is White, Michel Delpech.

0: uitgebracht in het Woodstockjaar 1969. White is White, Michel Delpech. En die horen we dus nog één keer vanmiddag. Alleen Julien doet beter, maar dit is mijn favoriete Franse zanger en het allermooiste Franse liedje voor mij. Want als jij niet bestond, wat zou ik hier dan in godsnaam op deze wereld moeten doen? Si tu n'existais pas, Joe Dassin.
1: Nostalgie Plus. Nummer 28.

bijna 40 jaar oud. Het blijft toch ook goed, hè? 1987, Voyage, Voyage, van Désiré Les. Françoise Hardy op 91. Van haar stond La Maison où j'ai grandi op 41. Comment te dire adieu. En zo meteen mag ze dat echt zeggen. Want dan is ze uitgezongen. Op 26 staat Lichtjes verlegen. En oh, zo aantrekkelijk voor de jeugd. Begin jaren 60, toen het uitkwam. Tous les garçons et les

0: salden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie.
6: Zit idee.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee, zit idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar...
6: Zit idee, zit idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
8: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Wij gaan zo meteen gewoon à l'aise door met de beste Franse chansons. En ik voel mij straks een klein beetje persoonlijk aangesproken.
11: Your golden years. Nostalgie.
10: Eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De brandweer zoekt nog volop naar slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel. Het is al zeker dat er mensen daarbij zijn overleden. De brandweer vond enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Er zijn zo'n 6 mensen zeker vermist. De civiele bescherming en brandweer proberen nu de lift op de onderste verdieping te bereiken. Maar dat verloopt moeizaam. Er werden eerder al 200 arbeiders geëvacueerd. In het gebouw waren renovatiewerken bezig. Vlaams omgevingsminister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op grote evenementen tijdens de droogte en hitte. Zeker op festivals in de buurt van natuurgebieden zoals het dancefestival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld. Broens vraagt de burgemeesters om een risicoanalyse te maken en duidelijke maatregelen te nemen. En bij code rood wil hij vuurwerk zelfs verbieden. Volgens Broens kunnen organisatoren ook alternatieven voorbereiden, zoals licht- of droneshows. Bijna 22.000 leerlingen gaan deze vakantie naar een zomerschool in Vlaanderen. Dat is 22% meer dan vorig jaar en een record. Vlaams onderwijsminister Demir en binnenlandminister Krivits investeren bijna 10 miljoen euro in zomerscholen. Daar krijgen kinderen en jongeren extra lessen Nederlands en wiskunde. Ze worden volledig klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar na de leertijd is er ook nog ruimte voor sport en ontspanning. En rode duivel Leandro Trossard verlaat zijn Engelse club Arsenal en trekt naar Turkije, bij de topclub Beşiktaş. Hij tekent er een contract tot 2030. Trossard behaalde afgelopen seizoen met Arsenal de landstitel. Hij scoorde 6 keer en gaf 6 assists. Ook bij onze rode duivels was Trossard belangrijk op het WK voetbal. Goed voor 2 doelpunten. Volop zon met soms wat wolken en maximaal tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoeling opzoeken, want daar is het zo'n 26 graden. Ook morgen en donderdag genieten we van zomersweer. Vanaf vrijdag krijgen we dan mogelijk weer enkele onweersbuien. En het worden terug wat aangenamere temperaturen rond 26 graden.
10: Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je een kwartier van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
13: De Franse Top 100.
14: Leen de Marais. Nostalgie
15: Plus. Nummer 25.

0: Een dochter van, met hoeveel waren ze? Met 8 dochters thuis. En haar naam was Helene. Ik ben eigenlijk een beetje naar haar genoemd.
1: De Franse top 100.
0: 8 kinderen, zeg. 8 meisjes thuis. Heb dat zitten. 17 jaar. We hebben het over één meisje van 17 jaar. Was ze France Gall toen in 1965 in Napels. Toen ze daar stond in Napels op het podium van het Eurovisie Songfestival. Toen ze dat won voor Luxemburg. Schrijver van het winnende nummer Serge Gainsbourg met Poupée de Cire, Poupée de Son. En daarna de enige notering voor Vanessa Paradis in deze Franse top 100. Ook al zo jong, wat zeg ik, nog veel jonger, 14 jaar, toen Jo Le Taxi uitkwam.
1: Nummer 24.

Vas-y, fonce, Joe le taxi. Si j'étais président, stond op 74. La balade des gens heureux, 57. Gérard Lenormand wordt op het podium gevraagd voor zijn laatste performance op 22. Voici Leclerc.

0: Mijn buren hebben ook reservesleutels van mij gekregen. Niet voor het geval dat ik van gedacht verander, maar wel voor het geval dat ik ze vergeet. En dat is jammer genoeg al een keer gebeurd. Ik heb ooit met Gérard Lenormand samen op het gras gezeten in de Tour de France. Ik voor een uitzending met Donna. Hij als gast van France Télé. Alle twee een broodje aan het eten en een beetje babbelen. Dat was bijzonder gezellig. Zometeen volgen we het gefladder van een vlinder, een papillon. Maar bij Daniel Gérard is dat een butterfly.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Nummer 21.

0: En daarmee werden de 70s helemaal ingeluid, zegt Benny, met deze Butterfly van Daniel Gerard.
1: De Franse top 100.
0: En daarmee gaan we de laatste 20 in van deze Franse top 100. Plaats 20 en plaats 19, dat is echt de Côte d'Azur. Een boîte met allemaal schoonmensen die bruin gebrand in korte shortjes met openstaande hemdjes op het strand aan het dansen en het flirten zijn, maar niets zegt dat wij die Côte d'Azur-vibe hier niet kunnen beleven. Hè. Met Chagrin d'amour en eerst début de soirée.

iedereen doet wat hij moet, werd het bij de Waterlanders in de Vlaamse versie naar een van de eerste Franse rapnummers, vermoed ik, Chacun fait ce qu'il lui plaît van Chagrin d'amour. Claude François mocht zijn versie, de versie van Comme d'habitude, zingen op 93. Zijn grootste hit zal voor het laatste moment zijn van deze Franse top 100. Maar nu, samen met Clo-Clo naar Rio.

zalig die Franstalige muziek naar aanleiding van de 14 juillet. Echte nostalgie, zegt Bruno. Dat is helemaal de bedoeling. Voilà, tochtje naar Rio zit erop. Claude François, die we over een dik uur nog eens zullen horen natuurlijk. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E17 Sint-Niklaas, Gent-Sint-Niklaas, verlies je een dikke 10 minuten van Waasmünster tot Sint-Niklaas

0: Dat leuke Du côté de chez Swan, wat natuurlijk ook genoteerd heeft Sepp aan jullie laten horen. Dit was de laatste Dave Danse maintenant. Zometeen Lerita Mitsuko.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij nostalgie.plus.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet. Nummer 16.

0: helemaal mijn jeugd. Lerita Mitsuko en Marcia Baila. Jacques Dutronc werd maar twee keer genoteerd. Of twee keer in deze Franse top 100 gestemd door jou. Ja, met een beetje geschrokken daarvan. Maar in elk geval, ja, het zijn er maar 100. Hè. Dat is ook wel waar. Le Playboy, die hebben we al gehad. En op 15 dus zometeen een liedje waar je zo lichtjes zenuwachtig van wordt. Hè. Want het moet vooruitgaan voor Jacques Dutronc in Il est 5 heures, Paris CV. En daarna de laatste en de grootste hit voor Edith Piaf.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: is ook wel een beetje het lijflied van vele mensen. Non, je ne regrette rien. En daarmee is Edith Piaf helemaal uitgezongen. Wij vertrekken overmorgen voor 3 weken naar Frankrijk, naar de Gorge du Tarn, op een camping. En we zijn op dit moment alles aan het checken. De tent nog eens aan het opzetten. Zien of alle piketten er zijn, of de luchtmatrassen niet lek zijn, of we nog iets mankeren. En ondertussen staat die Franse top hier luid. Het is zo tof, schoon weer. En dan die Franse nummers. Wij geraken nog meer in de stemming en de goesting om te vertrekken. En jawel, de buren vinden het allemaal goed. We hebben gecheckt, het mag luid, getekend, de familie Maartens. Een zeer goede reis toegewenst, lieve mensen. En ik zou zeggen, neem ons mee naar Frankrijk. Dat is allemaal mogelijk.
1: De Franse Top 100. Nostalgie
2: Plus. Nummer 13.

0: Vele van jullie zaten op deze hier te wachten. Philippe Cataldo, jawel, op nummer 13 geëindigd in deze top. Les Divas du Dancing. Persoonlijk vind ik de versie met Brigitte Bardot nog toffer, die eerst van Brigitte niet mocht worden uitgebracht. En dus nam hij, Serge Gainsbourg, opnieuw met Jane Birkin een versie op. En dat werd zowat het meest erotische en scandaleux liedje van de 60s en de 70s en de 80s. Enfin, nog altijd wellicht. Voor wie het nog niet warm genoeg heeft, hier is Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg.
1: Nummer 12.

0: De beste 11 Franse nummers staan helemaal voor je klaar. En we beginnen zo dadelijk met Christophe. Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 5 uur en dat krijgen we van Fraukje Kallion.
1: Goedenamiddag. De civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven. Er is wel sprake van 6 vermisten en de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt nog verder in 2 liften en dat kan nog wel enkele uren duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Philippe en premier De Wever bezoeken intussen ook de plaats van de ramp. Vlaams omgevingsminister Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog en warm is. Hij vraagt organisatoren om een risicoanalyse te maken voor brandgevaar en duidelijke maatregelen te nemen. Bij Code Rood wil hij vuurwerk zelfs verbieden. Dance Festival Tomorrowland in Boom bijvoorbeeld volgt de weersvoorspellingen voor dit weekend op en heeft als het nodig is een hitteplan klaar. Over het vuurwerk zal de organisatie pas later beslissen. Je kan weer de trein nemen tussen Brugge en Oostende, dat zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Vanmorgen was er veel hinder omdat dieven kabels hebben doorknipt. Het treinverkeer lag urenlang stil en je moest een vervangbus nemen om op je bestemming te geraken. Intussen heeft Infrabel de kabels en sporen hersteld. Je kan wel nog vertragingen ondervinden. En in heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook niet verder af dan zo'n 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden.
0: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je een kwartier van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum.
2: De Franse top 100.
3: Leen de Marais. Nostalgie Plus. Nummer 11.

0: Wie was het die het stuurde? Veronique. De waarheid zit in Franse chansons en de tragiek ook, zeker bij deze Aline van Christophe.
1: De Franse top 100.
0: Het is iets over 5 uur. Ja, en hier en daar wordt blijkbaar al een apéro ingeschonken. Een petit Ricard stuurt Erik om de Franse feestdag te vieren en om die leuke finale van deze Franse top 100 op en top te kunnen vieren en van te kunnen genieten met een klein stukje saucis en un peu de fromage. Het is daar in Roeselare helemaal comme il faut. Erik en Mireille, ik hoop dat jullie blij zijn met de nummer 10. Dat is opnieuw een Julien Clerc, de hoogst genoteerde Zisse Melodie.
1: De Franse top 100.
2: Nostalgie Plus. Nummer 10.

0: Daarmee is ook Julien Clerc uitgezongen met deze dismelodie. Hij heeft zijn best gedaan. 5 noteringen voor Julien. En dan is het nu in 1 rechte lijn naar de nummer 1. Met Parole Parole stond ze samen met Alain Delon op 33. Op 55 Dalida op zijn disco met Monday Tuesday. De hoogst genoteerde is het verhaal van een klein dorpje nabij Napoli natuurlijk. Waar de mooiste jongen van het dorp, de hartebreker, waar vrouwen hun werk voor laten staan, hun weduwerouw afleggen en bereid zijn om hun man te bedriegen, die jongen wordt door een Amerikaan verleid om naar Amerika te vertrekken. We weten hoe het verder afloopt, maar het blijft o zo tof om het allemaal nog eens helemaal te horen. Gigi Lamoroso staat op nummer 9.
1: De Franse top 100.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C-c-mo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Zit-idee. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit-idee.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1.199 euro. Dus haast je naar...
6: Zit-idee.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit-idee.
5: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: De Franse top 100.
5: Nummer 8.

En jawel, bij momenten en danseuse is hij de bergen opgereden. Het was een zware bergrit vandaag in de Tour de France. En wie dacht dat Pogacar clementie zou hebben en de 14 juillet misschien wel aan een Fransman zou laten, die... Die is er ver naast. Derde rit heeft hij gewonnen al in deze Tour de France. En we zijn nog maar 10 dagen bezig. Goed bezig. Tadej Pogacar. Een berichtje van Nancy gekregen. Frans was mijn hoofdvak in onze schooltijd. En wat haatte ik dat vak. Maar hoe langer hoe meer vind ik muziek zo fantastisch. Veel plezier, zegt ze. Geniet ook geweldig van Nostalgie Plus. Maar ze wil ook wat vragen. Wil jij mijn oogappel Sybren, onze kleinzoon, een gelukkige verjaardag toewensen vandaag? 16 jaar wordt hij. Sybren, als je belooft om ook af en toe naar Nostalgie Plus te luisteren, dan wens ik jou graag een gelukkige verjaardag. Groetjes van oma Nancy en opa Peter. We gaan door met deze Franse top 100. Pouha Flirt, Michel Delpech.

0: van Michel Delpech. 3 noteringen voor Gilbert Bécaud in deze Franse top 100. 47 was voor Désiré. 69 in Maintenant. Ik mis alleen La Rose, maar ik ben al zeer tevreden dat Nathalie zo hoog genoteerd staat. We treffen haar zometeen op het Rode Plein in Moskou op het ritme van Kalinka. Maar eerst... Want er is een groot probleem op de R1 Antwerpen-Gent. Daar verlies je 3 kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. En op de E17 Gent-Kortrijk verlies je 11 minuten van Zwijnaarden tot Deinze. Elders in de file, dan is dat niet meer dan 7 minuten.
1: De Franse top 100. Nostalgie Plus.
2: Nummer 6.

0: En ook van Frans Gall is het natuurlijk afscheid nemen met deze Ella Ella. Maar je weet het, bij ons op Nostalgie Plus hoor je zeer, zeer regelmatig Franse chansons in de gewone programmering. Dus dat is een hele troost. Je kan stilletjes aan beginnen om die oerkreet, die te oefenen. Want hij komt eraan. Klo, klo.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De Franse top 100. Nostalgie
1: Plus. Nummer 4.

0: samen waren.
1: En dan dat trompetje erbij, dat maakt het helemaal af. En Amerika, daar gebeurt het vanavond ook voor Les Bleus, uitgerekend op de 14 juillet. Ze mogen dan al geen rit gewonnen hebben vandaag, maar ze spelen daar vanavond hun halve finale in het WK voetbal natuurlijk tegen Spanje. Ik supporter Poeg Les Bleus. En van Amerika naar het westen van Ierland, met een stapel vers gesteven witte servetten, van waar het gebruik komt,

0: geen idee, maar we gaan zwaaien. Want de nummer 2 in jullie Franse top 100 komt van Michel Sardou, Les Lacs du Connemara.
1: De Franse top 100.
2: Nummer 2.

0: De Franse top 100.
1: De zakdoeken mogen in de was. We zijn uitgezwaaid en Michel Sardou is uitgezongen. Blijft er nog één over? En voor ik dat op jullie loslaat, die nummer 1, wil ik jullie bedanken voor de massale stemmen, voor het massale luisteren en al die mooie enthousiaste berichtjes. Het was een feest. En een feest kan niet eindigen voor er een nummer 1 is natuurlijk. Het allermooiste Franse liedje volgens jullie. La plus belle chanson. En ik kan er mij eigenlijk helemaal in vinden. We stoppen even op een air langs de snelweg in Frankrijk samen met haar. Die naar het zuiden reist en hij die terugkeert naar het noorden. Jullie nummer 1 in deze Franse top 100 op de 14 juillet komt van Michel Fugain et le Big Bazaar en is une belle histoire.
0: De Franse top 100. Nostalgie plus.
2: Nummer 1.

0: Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

goede avond. Ik begin met een waanzinnige prestatie in de Tour de France. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo al zijn 3e ritzege. Hij toonde iedereen nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogačar pakte op de voorlaatste klim uit met een knappe solo en verstevigt zijn leidersplaats. Remco Evenepoel moest even lossen, maar kwam knap terug en werd nog 2e. De Fransman Zijksels werd nog 3e. De Deen Vingegaard is pas 7e en verliest 18 seconden op Evenepoel. Die is nu 3e in het klassement. De civiele bescherming is begonnen met het bergen van de lichamen van de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel arbeiders precies stierven. Er is wel sprake van 6 vermisten en de brandweer vond al enkele lichamen in een lift die naar beneden was gestort. De civiele bescherming zoekt nog verder in 2 liften en dat kan nog wel enkele uren duren. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Koning Philippe en premier De Wever bezoeken intussen de plaats van de ramp. En in heel Limburg mag je vanaf morgen geen water meer oppompen uit grachten of onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist na het Limburgse droogteoverleg. Het is heel droog en het waterpeil staat veel lager dan normaal. Er is voorlopig ook nog geen probleem met de drinkwatervoorziening, maar de gouverneur vraagt om zuinig te zijn. Ook in Oost- en West-Vlaanderen mag je op al maar meer plaatsen geen water meer oppompen. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen rond 26 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be. Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
5: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: werelds eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: York

0: de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

Goedenavond. Er zijn intussen 6 lichamen geborgen na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat zegt het Brusselse arbeidsauditoraat. De lichamen lagen in de 2 neergestorte liften. Er was sprake van 6 vermisten. Wellicht gaat het dus om hun lichamen, maar dat is nog niet bevestigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk. Er waren wel renovatiewerken bezig. Meer dan 200 arbeiders werden geëvacueerd. 2 mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De onderzoekscommissie naar de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard is geëindigd zonder conclusies. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak voor mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Maar de partijen in het Brusselse parlement raakten het niet eens over het onderzoek. Alle oppositiepartijen verlieten ook de zitting vandaag. De meerderheid legde wel een voorstel op tafel met 26 aanbevelingen om de werking van de sector te verbeteren. Dan naar de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 10e rit gewonnen en pakt zo al zijn 3e ritzege. Hij toonde iedereen nog maar eens dat hij overduidelijk de sterkste is. Pogačar verstevigde zijn leidersplaats. Remco Evenepoel doet een goede zaak in het klassement. Hij werd 2e in de rit en 3e in het algemeen klassement. De Fransman Seixas werd nog 3e in de rit. En voetbalclub Racing Genk heeft een nieuwe trainer, de Deen Jes Torup. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland is vertrokken. Torup is geen onbekende voor Racing Genk. 6 jaar geleden was hij er ook al even trainer. En daarvoor was hij de coach van AA Gent. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tussen 15 en 20 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon en warm met maxima tot 31 graden. Vanaf vrijdag wat meer wolken en komen er 's avonds ook donderwolken op ons af. We krijgen ook aangename temperaturen dan rond 26 graden.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Sleepwalk.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker. Zit idee.
6: Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
5: Zit idee.
6: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
5: Zit idee.
6: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
5: Zit idee.
6: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.
10: Cold in 8 to 9 years old. You're the

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie.

In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf.

0: Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Debameubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debameubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.